0: Ik ga hem gaan zeggen.
1: Club 51 Hancock, Club 51 back quarters.
2: That's clear. 1834.